0: Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op iTurn Radio. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangiften uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangiften uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with

0: Dit is iTurn Radio op jouw vrijdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp op Heusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt die maatregelen noodzakelijk kwaad. Vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp Opheusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt die maatregelen noodzakelijk kwaad. Vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden.
0: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio. Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt ICE van wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens de harde aanpak van migranten onder president Trump. Amnesty sprak ruim 150 getuigen en noemt de gewapende en gemaskerde agenten een gevaar. In Texas is onlangs nog een Venezolaanse migrant neergeschoten door een ICE-agent. En van Amnesty moet het hele Amerikaanse immigratiesysteem op de schop. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. En de politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp op Heusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden.
0: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: 8 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. Het vullen van de gasopslagen tijdens de zomermaanden kost ruim 1 miljard euro en het kabinet wil van die hoge kosten af, meldt de NOS. Die kosten komen door de hoge gasprijs en de verplichte vulgraad van 64%. Eerder was die zelfs 80%. Nederland wil eigenlijk dat die Europese verplichting verdwijnt en de verantwoordelijkheid voor opslag bij de energiebedrijven leggen. De overheid zou dan alleen nog voor een strategische noodvoorraad zorgen. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Nederlanders gaven maar bijna 1% meer uit. In totaal besteden zij in 2025 ruim 70 miljard euro en buitenlanders ruim 41 miljard. De toegevoegde waarde van het toerisme aan de economie steeg met bijna 4% opnieuw sneller dan die van de totale economie. En dat is al jaren zo als we de coronatijd niet meetellen. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt ICE van wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens de harde aanpak van migranten onder president Trump. Amnesty sprak ruim 150 getuigen en noemt de gewapende en gemaskerde agenten een gevaar. In Texas is onlangs een Venezolaanse migrant neergeschoten door een ICE-agent. En premier Jette heeft bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi gehouden voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Het is nu 9 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Overdag wordt er op snelwegen net iets harder gereden dan 100 en na 7 uur gaat het nog altijd richting de 120. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Bijna 1 op de 3 automobilisten gebruikt die app. Sinds begin dit jaar werd benzine bijna 25% duurder en diesel 45%. Er wordt wel zo'n 10 liter per maand minder getankt en er worden minder korte stukken gereden. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Volgens rijschoolhouders moeten zelfs opa's en oma's bijspringen om dat nog te kunnen betalen. De kosten zouden omlaag kunnen door te lessen in elektrische auto's. Dat is dan wel altijd een automaat en als je daar een examen doet, mag je niet in een handgeschakelde auto rijden. Het vullen van de gasopslagen tijdens de zomermaanden kost ruim 1 miljard euro en het kabinet wil van die hoge kosten af, meldt de NOS. Die kosten komen door de hoge gasprijs en de verplichte vulgraad van 64%. Eerder was die zelfs 80%. Nederland wil eigenlijk dat die Europese verplichting verdwijnt en de verantwoordelijkheid voor opslag bij de energiebedrijven leggen. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Nederlanders gaven maar bijna 1% meer uit. In totaal besteden zij in 2025 ruim 70 miljard euro en buitenlanders ruim 41 miljard. De toegevoegde waarde van het toerisme aan de economie steeg met bijna 4% opnieuw sneller dan die van de totale economie. Het weer de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes
1: Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. Rondhangende jongeren wordt het vaakst genoemd, maar ook overlast door buurtbewoners. In steden zorgen jongeren 4 keer vaker voor problemen dan daarbuiten. En er wordt steeds vaker verward gedrag gemeld, vorig jaar bijna 170.000 keer. Vannacht zijn in Roemenië opnieuw 2 F-16 gevechtsvliegtuigen in actie gekomen om een vliegend object te onderzoeken vlakbij de grens met Oekraïne. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie op X. Of het net als gisteren weer om een drone ging, is niet bevestigd. Er is deze keer geen schending van het Roemeense luchtruim vastgesteld. Gisteren kwam er een drone het noordelijk deel van het Roemeense luchtruim binnen. Die stortte daar later neer. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Overdag wordt er op snelwegen net iets harder gereden dan 100 en na 7 uur gaat het nog altijd richting de 120. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Bijna 1 op de 3 automobilisten gebruikt die app. Er wordt wel zo'n 10 liter per maand minder getankt en er worden minder korte stukken gereden. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Volgens rijschoolhouders moeten zelfs opa's en oma's bijspringen om dat nog te kunnen betalen. De kosten zouden omlaag kunnen door te lessen in elektrische auto's. Dat is dan wel altijd een automaat en als je daar een examen doet, mag je niet in een handgeschakelde auto rijden. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTunes Radio.
14: De Muziekfabriek. Vrienden en vriendinnen, ik ben er weer helemaal klaar voor. Ik hoop jij ook. Dus laten we snel die liedjes voor je gaan opzetten.
15: Romandertintse, oelala.
14: En we pakken het in eerste instantie lekker klef aan. Hier is het eerste rijtje van 3. We gaan van start met Dave uit de jaren 70. Dansé, maintenant.
16: De Muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch Romandertintse.

0: Amy Winehouse. Helaas is ze niet meer onder ons, maar gelukkig kunnen we nog genieten van haar muziek. Tears Dry on Their Own. En misschien heeft ze in zekere zin wel gelijk. Daarvoor zat een liedje uit de jaren 80. Kiss on My List van Hall & Oates. Stond dan ook nummer 1 in Nederland. En we begonnen met Dave uit de jaren 70. Dansez maintenant. Hoe zwoel en zoet kan het ook zijn. Het is tijd voor ons eerste item. En dat is de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Dit keer gaan we niet te veel terug in de tijd. We gaan naar het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Die grote hit die is van Robbie Williams. Die heet Feel. Hoogste positie nummertje 2. En die week zakte hij naar een vierde plaats. Het nummer zou nog lang in de hitlijst blijven staan. Die week stond hij er al 8 weken in. En dan die kleine hit. Die is van Groove Armada. Het liedje heet My Friend. Het nummer kwam van nummertje 25. En zakte helaas naar nummertje 36. Maar stond er ook al 8 weken in. We gaan terug naar de lijst van 1 februari. De koudste.

0: veel te jong overleden, Karen Carpenter. Ze overleden aan anorexia, verschrikkelijk ziek. Van alles wat lekker is, juist is inmiddels voor Roadshow. Zet de plaatjes met de gaatjes en de plaatjes voor de straatjes.
1: Beetje wiggy af en toe? Af en toe een beetje wiggy? Hé man, rasta jongen, weet je wel.
0: Oké, Third World komt terug uit 1980. Hier zijn de heren met Try Your Love.

0: Try Love. Third World in de show.
1: Een fijne voor achter de keuken gedaan.
0: Even aan mijn moeder vragen. Dat was de eerste. Nou goed, daar kwamen we nog een paar vervolgjes op hoor. Ze bestonden maar 3 jaar. Het zijn de jongens van Bloem met als zanger Joost Timbert het Gooi.
1: Dit is de Mol van de Show.

Even leek het wel alsof het lekker aan het rommelen waren op het Gooise matras. Doi, doi. Ja, vind je dat lekker, hè? Arnold, natuurlijk. Buurjongetje van Arnold geweest, Joost Tim. Ja, natuurlijk, familie. Ja, zoon van Mies Bouwman. Ach, dat vindt ook een ieder natuurlijk. En van papa Leen Tim, bekende regisseur geweest. Regisseur geweest in het verleden. En de Fortunes. Zij kwamen langs met Here Comes That Rainy Day. Feeling again and again and again and again. Fijn dat je erbij bent. AM, FM, middengolf, korte golf, lange golf, mag dit trom. Overal komen we uit het kastje. Dit is de Middle of the Road Show met Alan Foley.

0: Lekker is dat dat op de AM amplitude modulatie weer terug is.
1: Ja, nee.
0: Dan zijn we wat zenders te vinden op de AM. En 010 bijvoorbeeld, hè.
1: Tjonge, jonge.
0: Lekker. 100% luisterrijk. Achter elkaar hoorde je Nick Lowe, halve boy en de halve man. Vervolgens Elton John en Kiki Dee en Don't Go Breaking My Heart. Sluit je ogen en denk en droom dat je zometeen visite krijgt van... Lionel Richie. Zo. Dat is niet gek.

Wander. Hé, hey, hij was het zelf. Steven Wander. En toevallig, heel toevallig, Lionel Richie. Maar het is een beetje duur. Lionel Richie dus is 4 dagen duur. Dus hey, hello. Hoorde je daarvoor in de middle of the roadshow. Welkom. Vrienden, vriendinnen, leute, van de hoite.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. Iran wil dat alle vijandelijkheden een week lang worden gestaakt en dat de VS onder meer bevroren tegoeden vrijgeeft en sancties opheft. Daarna wil Teheran dan weer onderhandelen en de straat van Hormuz weer openstellen. Een zware explosie vanmorgen in Athene in de toeristische wijk Plaka stortte daarna een oud gebouw van 2 verdiepingen grotendeels in. Een voorbijganger raakte lichtgewond door rondvliegend puin. De brandweer heeft 2 vrouwen uit een naastgelegen pand gehaald en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De knal was in een groot deel van het centrum van de Griekse hoofdstad te horen. De vermoedelijke oorzaak is een gaslek. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. In extreme gevallen kan aan bezoekers een ziekenhuisverbod worden opgelegd. Vorig jaar gebeurde dat minstens 281 keer en dit jaar staat de teller nu al op 205. Het gaat om schelden, slaan, schoppen, spugen en zelfs doodsbedreigingen. Ziekenhuizen vrezen voor een oplopend personeelstekort door medewerkers die hierom stoppen. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Dat is 1,5 cent meer dan gisteren en bijna €0,5 meer dan voor de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Door de blokkade van de straat van Hormuz liggen honderden olietankers stil en stijgt de olieprijs wereldwijd. In Duitsland gaan de prijzen juist 17 cent omlaag door een extra korting. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
5: Yeah. Yeah.
4: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
14: Dit is de lunchbreak.

inderdaad, als je eventjes goed op de klok kijkt, want het is vrijdagmiddag iets over 12 uur geworden. Goeie vrijdagmiddag natuurlijk. En we begonnen met Aretha Franklin natuurlijk en dan wel met You Better Think. Wel ja, het weekend wel, die start hier vandaag om 12 uur. Het nationale weekend gebeuren. Wel, tot 1 uur ben ik bij jou hier in de lunchbreak. En als je aan tafel zit, smakelijk eten in ieder geval. We zullen het doen smaken vandaag. Inderdaad wel, met smaak.

Ja, inderdaad, de schwung die zit er al helemaal in deze vrijdagmiddag natuurlijk voor het weekend. Ja, inderdaad, dat was natuurlijk From Disco to Disco. Elf Farben, hier op jouw fantastische radiostation. Fantastisch dat je erbij bent. En we zijn er helemaal klaar voor natuurlijk om het weekend in te zetten. Ja, natuurlijk wel. Misschien ga je wel van disco tot disco, hè? Ja, inderdaad wel, maar doe toch maar een beetje rustig en voorzichtig aan, zou ik zeggen. Want alcohol en verkeer, dat kun je gewoonweg niet maken natuurlijk. Doe het een beetje rustig aan en amuseer je vooral, zou ik zeggen, want je leeft maar één keer. Hier is 21 Pilots en dit allemaal met hun Ride.

Maar een lekker nummertje om mee te zingen natuurlijk deze vrijdagmiddag was muziek van de Stone Pilots, of de 21 Pilots, zo moet ik zeggen, niet de Stone Pilots. Ja, had ik eventjes een steen in mijn hoofd, ja inderdaad wel. Ja, 21 Pilots dus en Ride. Zat dus in de playlist hier deze vrijdagmiddag natuurlijk. Hè, ja. Smakelijk eten. En als het je verjaardag is, zou ik zeggen van harte gefeliciteerd natuurlijk. Je verjaart maar één keer in een jaar, dus geniet ervan, zou ik zeggen. Maak er misschien een lang weekend van. Zou ik ook doen als ik jou was. Hier zijn de mannen van The Weeknd en dit dan met hun Starboy.

een soort nummer dat je echt moet stil zijn. Want alles dat je doet of laat vallen, hoor je. Skinny Love van Birdie. Straks de nummer 1 uit de top 40. En ook George Harrison die komt nog langs. Is nog deze Robbie Williams en veel.

0: spirituele gebed van George Harrison uit 1973. Give me love. En vooral give me peace on earth. Zometeen bij ons, de nummer 1 uit de top 40.
1: iTunes Radio draait ook jouw favoriete muziek. Jouw

Zometeen maken we plaats voor een Nederlandstalige, of een Vlaamstalige eigenlijk. Let's go, van Paul Severs. Let's go. Het gaat hem hier over zijn werkgever. Toen in de tijd, in de jaren 60. Sylvain Tak, de man van Suzy Wafels, jawel.

0: En toen in 1973 Sylvain Takok Radio Miamica, Miamico begon op te richten. En dat de Vlaamse BRT toen de Vlaamse slangers liet links liggen, profiteerde hij ervan om Paul Severs zijn platen zot te gaan draaien. En ook de reclamespotjes van het bedrijf Suzy Wafels. Het verhaal van Paul Severs en Sylvain Tak. Tot aan de parelplaat.
1: Dit is de parelplaat van deze week.
0: Yo. Eigenlijk de parelplaat van vorige week. Ja. Want de parelplaat van deze week, die draaiden wij vorige week. Evelyn Champagne was het vorige week.

0: Vandaag op deze 25 september wordt vandaag 58 jaar Will Smith. Ja, The Man in Black, die wordt er 58.
1: Let me see you dance, man.
0: En wie wordt er 71 vandaag? Dat is deze meneer. Sugero met Baila Sexy Thing.

0: Klassieker.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

België en Nederland gaan naar het Songfestival ook dit jaar. En ja, er is nog het een en het ander over te vertellen. And the beast is running, running. In België praten ze al de vakbonden van de VRT om te gaan staken tijdens het Eurosong.

Het zal niet simpel zijn voor de man of vrouw die België gaat vertegenwoordigen dit jaar. Dat wist deze meneer te vertellen.

0: 4 voor 2. Dat is meteen de voorlaatste voor vandaag. Gustav. En Because of You. Straks om 3 uur. De Nederlandse top 40. Met weer het kiezen van de nieuwe alarmdisc. Deze week is het kiezen tussen Laura Pausini van Die Koud en Christophe.
1: Merci.
0: Ik geloof nog in mijn dromen. Fijne vrijdag hier bij iTunes. Fijn weekend en tot maandag. Ja.

0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De 30-jarige automobilist die gisteren is opgepakt na het dodelijke ongeluk op de A4 bij Steenbergen reed mogelijk onder invloed van drugs. Dat blijkt uit een eerste speekseltest van de man uit Zierikzee. Maar een bloedtest moet daar definitief uitsluitsel over geven. Bij dat kettingbotsingongeval in de nacht van woensdag op donderdag kwam een 74-jarige man om het leven en raakte een vrouw van 71 gewond. De verdachte botste eerst op een vrachtwagen waar de slachtoffers daarna achterop reden. In het midden van het land is de avondspits al heel vroeg vastgelopen door de afsluiting van de Merwedebrug op de A27. Die is het hele weekend dicht voor asfalteerwerkzaamheden, wat nu al leidt tot opmerkelijk lange files op omleidingsroutes zoals de A2, A16 en A4. Op de A2 loopt de vertraging in beide richtingen al op tot bijna een uur. Volgens de ANWB gaan de drukte en het oponthoud rond rivierovergangen nog wel uren duren. En maandagochtend om 5:00 gaat die Merwedebrug pas weer open. Audi en Volkswagen roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. Het gaat om modellen die tussen 2013 en 2024 zijn gebouwd, waaronder de Audi Q3 en de Volkswagen Golf, Tiguan, Touran en Caddy. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Eigenaren moeten hun auto naar de garage brengen om het onderdeel te laten vervangen. En de paus is vanochtend geland in Frankrijk voor een vierdaags bezoek. Het is de eerste keer sinds zijn verkiezing dat de paus het land bezoekt. Leo XIV werd op het vliegveld bij Parijs door president Macron verwelkomd. Vandaag spreekt hij onder meer bij de UNESCO en trekt hij in de pausmobiel naar de Notre-Dame voor een avondgebed. Het bezoek gaat gepaard met gigantische veiligheidsmaatregelen en 15.000 agenten op de been. De paus wil vooral een boodschap van vrede komen brengen, zei hij. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
4: Now. iTurn Now.
5: Get ready.
2: iTurn Radio.

to go. We're always waiting.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Vandaag verloopt de streefdatum uit de eerdere overeenkomst, maar het kabinet en de staalreus hebben meer tijd nodig voor de onderhandelingen. De verduurzaming moet de CO2-uitstoot van het bedrijf met 40% terugdringen, al lopen de gesprekken moeizaam door dreigende vergunningintrekkingen en een strafrechtelijke vervolging door het OM. Maar toch zet het kabinet de gesprekken door. De provincie Zeeland wil 22,5 miljoen euro steken in de ontwikkeling van kleine kernreactoren. Het geld is bedoeld voor de bedrijven Allseas en Thorizon, die werken aan een reactor voor schepen en een gesmolten zoutreactor. Zeeland investeert het bedrag pas als de plannen voldoende concreet zijn en hoopt de investering later terug te verdienen. Thorizon wil de eerste commerciële reactor in 2034 in Zeeland klaar hebben. De provincie noemt het een belangrijke investering in nieuwe nucleaire technologie. De oppositie in de Tweede Kamer is woedend over het kabinetsbesluit om de gasvoorraden aan energiebedrijven over te laten. Onder meer JA21 en de ChristenUnie spreken van roekeloos gasbeleid en eisen zo snel mogelijk een debat met minister Van Veldhoven. Het kabinet wil af van het dure vullen van de opslagen door de overheid, maar de Kamerleden zien dit als een gevaar voor onze leveringszekerheid. Ook vinden ze het onbegrijpelijk dat de grote gasopslag in het Drentse Norge wordt afgestoten. En Paus Leo roept de wereld op om de snelle ontwikkeling van AI te heroverwegen. Tijdens zijn werkbezoek aan Frankrijk waarschuwde de paus dat de mensheid niet moet doorslaan naar een paradijs van machines dat wordt gedomineerd door een kleine groep techreuzen. Zijn waarschuwing sluit aan bij toenemende mondiale zorgen naar recente AI-hacks en oproepen tot meer terughoudendheid. Volgens de paus moeten we technologie niet afwijzen, maar wel voorkomen dat AI de mens overneemt. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTunes Radio.
4: Now. iTunes Radio. Net top 40.
5: Get ready.
3: iTunes Radio.
6: De dagen worden korter. Maar de hits worden warmer. Twee harde kastanjes. Links en rechts. Boven en beneden, trillend op je subwoofer. Oh, lekker warm. We zijn er weer.
7: Lekker.
8: Yes, we mogen weer.
7: Omdat je juist meer wil voelen.
9: Ja, gezellig.
10: Hallo. 24 uur per dag.
11: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
12: Knallen
11: uit je speakers.
13: De beste!
14: Op
15: de beste!
14: Oh,
15: wat moet ik zo? Blijf jij gegarandeerd voor thuis.
14: Hallo!
16: Attentie alsjeblieft, let op!
17: Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
18: En dit is de net op 40 nieuwe Alarmdisc.

0: net of je het alarmd is van deze week. Laura Pausini, waarmee de herfst haar intrede heeft gedaan. Siamo soli nel immenso monte che sei. Dat is hem en die ga je dus veelvuldig horen. Ik zei het al, het is herfst. Sinds afgelopen woensdagochtend 2:05 s'nachts. En we hebben de hits weer allemaal voor je op een rijtje gezet, hoor. Tenminste, dat heeft Arnold Overhaard gedaan. Waarvoor wekelijks een woord verlangt. Het is de net op 40, jaargang 14, week 39, 25 september 2026. Allereerste officiële herfsteditie, aflevering 686. Mijn naam is Corné Wolf, statistisch gezien en gesproken. 10 producties afkomstig uit Nederland, 6 uit België, 9 uit de Verenigde Staten van Amerika, 3 uit de Verenigde Koninkrijk, 6 Europese, 2 Duitse, Franse, 1 Canadees, 1 Noors product. Verder 10 Nederlands-Vlaamstalige opnamen, 13 oude alarmdiscs, 5 ex-speciale aanbiedingen, 4 stipnoteringen, 2 superstips, waaronder de klappen van de week, 10 zakkers telden we voor je, 2 zittenblijvers, 25 stijgers en 3 verse noteringen en verdwenen platen. En 3 tracks die ooit de lijst hebben aangevoerd. Nou, daar gaan we. Maar eerst
1: verdwenen uit de top 40.
0: Vorige week op 39, min 16 van 23, 14 weken de lijst. Our Alarm Disc, Last Frequencies en Nathan Nicholson. So Much Beauty to Zag is Around Us. 36 ook verdwenen van 19 vorige week. 17 weken voor de track die min 17 scoorde. 17 plaatsen naar beneden uit Europa. Langs genoteerde toen

0: weken voor de Nederlandse Grupo Sportivo. Ze toeren door Nederland. Misschien komen ze ook van naar België met de 50th Anniversary Tour. Dit is Talkshow.
1: Nou, gaan we weer.
2: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren. Je komt het vanzelf te weten.
3: De top 40. Nummer 40.

Amerika. Miley Cyrus zonder achternaam. Miley, zo gaat ze door het leven. Vorige week kwam haar album uit en daar is dit de titelsong van. Base Persuades is de allereerste versie. 39.

0: is het over en klaar.
1: Straks horen jullie een enorme knal. Wat gebeurt er?
2: Ik wou het blauwe draadje vastmaken aan het rode draadje. Maar dat maakte ik per ongeluk vast aan het bruine draadje. En toen...

echt een nieuw leven. En dat komt doordat hij in Europa nu erg populair is geworden. Geldt ook voor Teddy Swims. Wat een hits brengt hij uit, zegt Perfect Man. Is nauwelijks uit en scoort nu al als een waanzinnige door geheel Europa uit de Verenigde Staten van Amerika. Op een speciale aanbieding en een stipnotering. Vers op nummer 36 is hij met Speak Up in Reverse. En dat is de tweede verse deze week. 36.

0: is iTurn Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.
1: Popjournaal. Met nieuws over de oorspronkelijke leden van de Sugar Babes, Macklemore en U2. U2 brengt 13 november aanstaande voor het eerst in 9 jaar een nieuw album uit met als titel Carnaval de Luz. De eerste band bracht tegelijk met de aankondiging het nieuwe nummer Silencio uit. Het 16e album van de band van frontman Bono Vox volgt in een jaar dat er al meer nieuwe muziek verscheen. U2 bracht namelijk al de EP's Easter Lily en Days of Ash uit met elk 6 nieuwe liedjes. Op het album is naast de nieuwe single Silencio ook het in juli verschenen Street of Dreams te vinden. Het 12 liedjes tellende album eindigt met het nummer Torn, een duet met de vorige maand overleden Dolly Parton. Het is Partons laatst opgenomen nummer. Ze schreef ook mee aan het lied. Daarnaast werkte U2 samen met de Nederlandse DJ Martin Garrix. Hij schreef mee aan het lied Glorify. Garrix bracht al eerder dit jaar ook het nummer Fireflies uit samen met de Ierse band. Sinds het uitbrengen van de

stappen van de band aan. In september 1976 hing Larry Mullen Jr. een handgeschreven briefje op in een school in Dublin dat hij als drummer op zoek was naar andere muzikanten om

anderen afhankelijk van hem zijn. Die houding kwam hem op kritiek te staan. Nu komt Macklemore met de Macklemore and Friends Free Palestina Tournee. Er komen optredens in Dublin, Parijs en Londen. Wat mij is overkomen, reikt verder dan één artiest of één podium, zegt Macklemore.

allemaal weten, is er dus wat ruimte vrijgekomen in mijn agenda, verwijst McLemore naar de recente ontwikkelingen. De afgelopen week heb ik contact gezocht met artiesten die zich hebben laten horen en hun podium hebben gebruikt om solidair te zijn met het Palestijnse volk, ongeacht de gevolgen. De optredens vinden plaats op 26, 29 en 30 oktober. Aangezien dit alles zo snel in elkaar is gezet, worden veel gesprekken, schema's en details nog uitgewerkt, zegt McLemore. Het is nog niet duidelijk welke artiesten zich aansluiten bij de concerten. De oorspronkelijke Sugar Babes brengen na 26 jaar weer een album uit. Kisha Buchanan, Buerta Bueno en Siobhan Dougherty maakten donderdag op Instagram bekend dat hun nieuwe plaat, getiteld Sugar Babes, op 12 februari volgend jaar verschijnt. Het album telt 12 tracks. De eerste single, Ghost, is donderdag uitgebracht. Het is de eerste gezamenlijke plaat van Buchanan, Buena en Dougherty sinds One Touch, het debuutalbum van de Sugar Babes uit 2000. We wisten vanaf het begin dat we deze plaat niet wilden overhaasten, laat het drietal weten. De band

En we zijn toe aan de hoogste verse notering in de lijst. Even een overzichtje daartoe. Op 39 de eerste uit de Verenigde Staten van Amerika, Miley zonder achternaam. Jij weet dat het Miley Cyrus is en Bass Persuades. En op 35 de tweede uit de Verenigde Staten van Amerika. Our speciale aanbieding met Stip, Teddy Swims, Break Up in Reverse. En dit is de derde hoogste verse, de alarmdisc van de afgelopen week. Dus uit Nederland.

0: van jou.
1: De top 40 met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
2: De allereerste heeft editie aflevering 686 onder de spiesje van Arnhem uit, waarvoor wekelijks woord verdankt. Mijn naam is Corné Wolfs, jaargang 14, week 39 van 25-9, 25 september 2026. Met op 40 van 26, min 14 in de 13e week uit Nederland. Groepen Sportieve Talkshow. Eerste verse uit de Verenigde Staten van Amerika op 39. Miley en Based Persuades 38.

0: uit Europa. Martin Garrix en U2 en Fireflies. 33, de derde en hoogste verse notering. De klapper van de week. De net op 40, tip 30 alarmdisc van afgelopen week uit Nederland. Met een stipnotering, code rood en vooral bang blijven. Min 13 van 19 naar 22 in de 15e week. 32 dus, uit de Verenigde Staten van Amerika. 1 week naar 9 geweest. Langste noteerde Ariana Grande en Hate That I Made You Love Me. Nummer 31 van 35 in de 4e week. Plus 4 uit Nederland, Emma Eesters en Hartenbreker. En dit is de nummer 30. Was vorige week vers op 34. Alle speciale aanbieding voor de Rolling Stones. En Divine Interventions in de net op 40 van deze week.
1: Tot 30.

0: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Er zijn twee mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De twee worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gestolen materiaal wordt zo snel mogelijk teruggegeven aan de brandweer. De politie onderzoekt nog of de mannen ook betrokken zijn bij de ruim 85 andere brandweerkazerne-inbraken van dit jaar. De politie heeft de zoekacties in en rond het Gelderse Overasselt afgerond na de gewelddadige schietpartij begin september. Er zijn volgens de gemeente tientallen wapens en andere verdachte voorwerpen gevonden, soms zelfs in de buurt van een basisschool. Bij het pand op het erf van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. werd een beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. Er zitten nu tientallen verdachten vast en het vermoedelijke doelwit van de aanval, Jan G. zelf, is in Duitsland opgepakt. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Vandaag verloopt de streefdatum uit de eerdere overeenkomst, maar het kabinet en de staalreus hebben meer tijd nodig voor de onderhandelingen. De verduurzaming moet de CO2-uitstoot van het bedrijf met 40% terugdringen, al lopen de gesprekken moeizaam door dreigende vergunningintrekkingen en een strafrechtelijke vervolging door het OM. Maar toch zet het kabinet de gesprekken door. En de EU-lidstaten zijn akkoord met een steunpakket van 6,6 miljard euro voor militaire hulp aan Oekraïne. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt. Het geld uit het Europese Vredesfonds werd lang geblokkeerd door Hongarije, maar dat veto is nu van tafel. De miljarden worden gebruikt voor de vergoedingen van wapenleveranties, gezamenlijke inkopen en het trainen van Oekraïnse militairen. Wanneer de financiële steun precies wordt overgemaakt is op dit moment nog niet bekend. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: De dagen worden korter, maar de hits worden warmer. Harde kastanjes, links en rechts. Boven en beneden, trillend op je subwoofer. Oh, lekker warm. We zijn er weer.
3: Lekker.
4: Yes, we mogen weer.
5: Omdat je juist meer wil voelen.
6: Ja, gezellig.
7: Hallo. Goed op je dag.
2: Jouw muziek, luister als je durft. Er niet.
8: Knallen
2: uit je speakers.
9: De beste!
10: Van en tot de beste!
11: Oh, wat spooky sound!
12: Blijf jij gegarandeerd voor thuis!
11: Hallo!
13: Attentie alsjeblieft, let op!
0: Welkom. Bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40!
14: En dit is de Netto 40 nieuwe Alarm.

0: Heerlijk nummer, een onverwacht goede blad ook van Laura Pausini uit Italië. En siamo soli nel immenso mondo che sì. Dat is de Netto 40 alarmdisc van deze week aan het begin van het tweede, tevens middels gedeelte. De lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezender zal bestaan onder auspiciën van Arnold Overhaart, waarvoor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Corné Wolst. Het is een Netto 40 jaargang 14, week 39, de allereerste officiële herfsteditie, 25 september 2026, editie 686. Statistisch gezien en gesproken, 10 producties afkomstig uit Nederland, 6 uit België, 9 uit de Verenigde Staten van Amerika, 3 uit het Verenigd Koninkrijk, 6 uit Europa, 2 uit Duitsland en Frankrijk, 1 uit Canada en Noorwegen, 10 Nederlands/Vlaamstalige opname, 13 oude alarmdiscs, 5 week speciale aanmeldingen, 4 stipnoteringen, 2 superslips, onder de klapper van de week, 10 zakkers, 2 zittenblijvers, 25 stijgers, 3 verse en verdwenen platen en 3 tracks die ooit de lijst hebben aangevoerd.
1: Top 40 van vorige week.
0: In het Super Trio op 3 blijven staan in de 10e week. 2 weken ermee geweest. Oude alarmdisc uit de Verenigde Staten van Amerika. Michael Jackson, Billie Jean. Ook 2 is gelijk gebleven. 11 weken voor de Belgische Meteor. Oude alarmdisc, nooduitgang. En nummer 1 voor de tweede achter. Volgende week dezelfde 10 weken de lijst uit de Verenigde Staten van Amerika. Bruno Mars en On My Soul. Dit is hem, de lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders er hadden bestaan. Facebook.com/de net top 40. Liedje dan straks alleen. Met nummer 29 van 32 plus 3 in de zesde week uit Canada. Serena Haggerty, One of Those. Op 30 van 34 in de tweede week plus 4 uit de Verenigd Koninkrijk. Album speciale aanbieding Rolling Stones van het album The Foreign Tongues Divine Intervention. Straks op 25 van 20 min 5 in de negende week uit Europa. Bibi Rexha en David Guetta en Sad Girls 26. Met een stipnotering plus 5. 3 weken voor Glennis Grace en The Cause I Have Nothing. 27 van 29 plus 2 in week 4. Sienna Spyro uit de Verenigd Koninkrijk en Great Expectation. Maar eerst een plaat die ook 2 plaatsen omhoog gaat. 5 weken in de lijst staat. Uit België afkomstig is van 30 naar 28. Yesterday, Today, Tomorrow. Dit is Betty.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren. Je komt het vanzelf te weten.
2: De top 40. Nummer 1.

0: de top 40. Met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: Dit is hem, de lijst zoals je eruit gezien zou kunnen hebben als de zeezenders hadden bestaan. Facebook.com/de net op 40. Daar vind je de lijst van de net op 40. Jaargang 14, week 39. Van 25 september. De allereerste officiële reguliere herfsteditie van 2026. Aflevering 686 onder een speech van Arnoud Overhaard. Waarvoor wekelijks een woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. Aangenaam op 30 van 34 in de tweede week. Plus 4 van een maandag speciale aanbieding uit het Verenigd Koninkrijk. Rolling Stones en Divine Intervention. 29 van 32 plus 3 in de zesde week uit Canada.

0: geweest voor de Danner en Olivia. En wat blijft er nog over? 23 van 27 plus 4 in week 6 uit Nederland. Roxy Dekker, een superstar. 22 plus 6, stipnotering. Tweede week uit België, Our Alarm Disc. Lara Tassero, Plastic Paradise. En 21 van 23 plus 2 in week 8 uit België. Niels de Stadsbader en Vuur en Vlam.
1: This is iTurn Radio.

3 uur lang, elke week weer, op jouw radio. De hits in de enige juiste volgorde. Als de zeezenders hadden bestaan, had de lijst er zo uit kunnen zien. Facebook.com/denet40, editie 686. Het is de eerste officiële reguliere herfsteditie. Gedateerd op 25 september 2026. Onder auspiciën van Arnold Overhaart. Mijn naam is Corné Wolfs. Het is jaargang 14, week 39. Met zojuist dus op 16 van 9 uit de top 10 gevallen. Min 7 de 14e week uit Europa. Tyler featuring Zara Laxton en She Did It Again. 17 plus 4 van de 21 in de 5e week uit Nederland. Lois Lane takes a million. 18 van 12. Min 6 in de 14e week. Our Alarm Disc uit Europa. Martin Garrix en Ed Sheeran. En Repeated. En op 19 van 24 plus 4 uit Frankrijk. Met een stipnotering. Hugel, Eltronate en Abel Angel. En Moving to the Sun. En de top 20 werd geopend door 20 van 22 in de 7e week uit Duitsland. Helene Fischer, die inmiddels ook een nieuwe single uit heeft. Heute Nacht. Straks op 14 blijven staan in de 10e week uit Nederland. Ilse de Lange met Something Good. Eerst 15 van 18 plus 3. In de vijfde week uit Noorwegen. De Bazaar is hier. Lose Myself. Hey.

0: van de week.
1: Breng jouw stem uit via de NetTop40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/denettop40.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Rijn zakt de komende 2 weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP, nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door de aanhoudende droogte in het stroomgebied van de rivier. Vanwege de krapte blijft het ingestelde eenrichtingsverkeer voor de scheepvaart op de IJssel zeker tot 8 oktober van kracht. Rijkswaterstaat neemt nu geen extra maatregelen, maar de situatie wordt wel nauwgezet gevolgd. Milieuorganisaties zijn tevreden over het besluit om de verduurzamingsafspraken met Tata Steel uit te stellen. Groepen als Greenpeace, Frisse Wind en Milieudefensie zien het opschuiven van de streefdatum naar maart volgend jaar ook als een kans om nog strengere gezondheids- en milieueisen te stellen. Ze vinden de geplande overheidssteun van zo'n 2 miljard euro te riskant, zeker gezien de strafvervolging door het OM en de dreigende intrekking van vergunningen. Sommige organisaties hopen nu op afstel. Er zijn 2 mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De 2 worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gestolen materiaal wordt zo snel mogelijk teruggegeven aan de brandweer. De politie onderzoekt nog of de mannen ook betrokken zijn bij de ruim 85 andere brandweerkazerne inbraken van dit jaar. En het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op nieuwe Amerikaanse sancties door over te stappen op Europese software. Zo vervangt het hof de programma's van Microsoft door het Duitse OpenDesk, schrijft de Financial Times. Volgens de vicehoofdaanklager werkt het hof aan een buffer voor het geval bankzaken, verzekeringen en IT-systemen worden geblokkeerd. De VS hebben nu al 13 medewerkers op een zwarte lijst. Het strafhof heeft personeel nu al maanden van tevoren uitbetaald. Het weer, het is overal helder met vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: De dagen worden korter, maar de hits worden warmer. Harde kastanjes, links en rechts, boven en beneden, trillend op je subwoofer. Oh, lekker warm. We zijn er weer.
3: Lekker.
4: Yes, we mogen weer.
5: Omdat je juist meer wil voelen.
6: Ja, gezellig.
7: Hallo.
2: 24 uur per dag. Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
6: Knallen
2: uit je speakers.
8: De beste!
9: Van en tot de beste!
2: Yeah.
10: Oh, wat smooth is dat?
11: Blijf jij gegarandeerd voor thuis.
12: Hallo!
13: Attentie alsjeblieft, let op.
0: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
14: En dit is de Netto 40 nieuwe alarmdisc.

0: officiële reguliere herfsteditie van 2026. Aflevering 686. Statistisch gezien en gesproken hebben we in de lijst te maken met 10 Nederlandse producties, 6 afkomstig uit België, 9 uit de Verenigde Staten van Amerika, 3 uit het Verenigd Koninkrijk, 6 uit Europa, 2 Duitse en Franse producties, 1 Canadees en Noors product, 10 Nederlands/Vlaamstalige opname, 13 oude Lime Discs, 5 oude speciale aanbiedingen, 4 stipnoteringen, 2, de helft dus 50% superstips, waaronder de klapper van de week, 10 zakkers, 2 zittenblijvers, 25 stijgers en 3 verse en verdelende platen. En ook 3 tracks die ooit de lijst hebben aangevoerd. Straks dan stellen we je voor een nieuwe speciale aanbieding. Op weg naar wellicht een nieuwe nummer 1. Dit is hem, de net top 40 van deze week.
1: De top 40 van vorige week.
0: Muurvast dat super trio op 3 blijven staan in de 10e week. 2 weken ermee geweest. Oude Alarm Disc uit de Verenigde Staten van Amerika. Michael Jackson, Billie Jean. 2 bleef 2 in de 11e week uit België. Ook een oude Alarm Disc. Meteor, Nooduitgang. En voor de 2e achtereenvolgende week de bovenste beste 10 weken de lijst uit de Verenigde Staten van Amerika. Bruno Mars en On My Soul. Ik liet je dan straks alleen met nummer 14. Die is blijven staan in de 10e week aan Nederland. Ilse Lange en Something Good. So Incredible verwachten we binnenkort in de lijst. Want die is een nieuw leven begonnen vanwege TikTok. Op 15 van 18 in de 5e week. Plus 3 uit Noorwegen. Oude Alarm Disc. The Boss and Lose Myself. En 16 van 9. Min 7 in de 14e week. Uit de top 10 gevallen. Europees product. Tyler featuring Zara Larsson. En She Did It Again. Vlak voor de bovenste beste 10. Uit de top 10 gevallen. Op 11 van 5. Min 6 in de 13e week. 2 weken ermee geweest. Oude Alarm Disc uit het Verenigd Koninkrijk. Olivia Dean en Baby Steps. 12 van 17. Een stipnotering. Plus 5 in de 4e noteringsweek. Oude Alarm Disc. Superstip zelfs. En dat geldt voor Chris Cross Amsterdam, Luisa Sansa en Willy William. En My Oh My, ex-Alarm Disc. En nummer 13 van 16. Plus 3 in de 6e week uit Nederland. Oude Alarm Disc, Flair en Door het Oog van de Nacht.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten. De

0: Mr. Salavi, baby.
1: Donkere wolken en zo nu en dan een dikke bui.
2: Het regent hits.
1: Lekkere, warme hits.
2: Nummer 11.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. Is your iTunes Radio.
2: And now on iTunes Radio.
3: iTunes Dance.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700.